0: via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goeienacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greve, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over protesten in Marokko. Bij schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee olietankers zijn volgens Iran in brand gevlogen bij de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde voeren de schepen door een gebied met zeemijnen. Maar dat is nog niet bevestigd. Iran noemt de zeeroute door de Amerikaanse aanvallen te gevaarlijk voor de scheepvaart. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goeienacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is de 7e nacht op rij. Volgens Iraanse media zijn daarbij zeker 3 mensen om het leven gekomen en 8 mensen gewond geraakt. De VS zeggen dat ze met de aanvallen het Iraanse leger verder willen verzwakken. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro mag een maand lang geen bezoek ontvangen. Hij heeft huisarrest vanwege zijn rol bij een poging tot een staatsgreep na de verkiezingen van 2022. Alleen zijn advocaten en medisch personeel mogen nog langskomen. Volgens de rechter werden eerdere bezoeken gebruikt om een verbod op sociale media te omzeilen. De bewoners van tientallen woningen in Den Haag zijn weer thuis na de vondst van een drugslab. De gevaarlijke stoffen zijn afgevoerd en volgens de veiligheidsregio is de situatie weer veilig in de straat. Het drugslab werd ontdekt nadat mensen een sterke stank roken. Een man die onder de vloeistoffen werd aangetroffen is aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuws Radio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen in Kuwait en Jordanië heeft aangevallen. Volgens het Iraanse leger is dat een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanval op Iran. In Kuwait zouden onder meer een vliegbasis en een munitiedepot zijn geraakt. In Jordanië zou een Amerikaanse vliegbasis zijn aangevallen. Over schade of slachtoffers is niets bekend. In Canada is een echtpaar om het leven gekomen na een aanval van een zwarte beer. De man en vrouw van in de 70 verbleven bij een meer waar ze het dier troffen. Hun lichamen werden gevonden nadat familie alarm had geslagen. De beer is opgespoord en wordt onderzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een pakketbezorger is in Zon en Breugel voor de derde keer in een maand betrapt op rijden zonder rijbewijs, schrijft Omroep Brabant. Hij reed ook in een onverzekerd busje en had geen vergunning voor pakketbezorging. De politie heeft de bestelbus in beslag genomen en de man krijgt een boete. Bij ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Ondanks dat het wel zou mogen. Amerikaanse president Trump is boos op Canada vanwege de rook van de grote bosbranden. Die waait naar delen van de Verenigde Staten en zorgt daarvoor een ongezonde lucht. Trump geeft de Canadese regering daar de schuld van. Volgens hem worden de bossen niet goed onderhouden. Hij dreigt daarom met nieuwe importheffingen en wil de premier erover bellen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten en werd naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is te voet gevlucht. De politie zet onder meer een arrestatieteam in om de omgeving te doorzoeken. Er is nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken. Het gaat om een oud NRC-correspondent die nu werkt bij het ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over protesten in Marokko. Bewoners van tientallen woningen in Den Haag zijn weer thuis na de vondst van een drugslab. De gevaarlijke stoffen zijn afgevoerd en volgens de veiligheidsregio is de situatie weer veilig. Het drugslab werd ontdekt nadat mensen een sterke stank hadden geroken. Een man die onder de vloeistoffen werd aangetroffen is aangehouden. Het weer dan, van weer online. Vanochtend is er veel bewolking en kan er hier en daar wat regen vallen. Dat geldt ook voor de middag. Met wat zon wordt het landinwaarts 22 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Kom naar de zomerse orgelconcerten op het Betsorgel van de Oude Kerk van Zeist. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor deze Betsorgelpracht op flyingeagle.nl/voorverkoop.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Zeker 99 gemeenten hebben nu al gezegd dat vuurwerk afsteken komende jaarwisseling niet mag, blijkt uit onderzoek van het AD. Ook laten ze niet toe dat verenigingen ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die het vuurwerk helemaal in de ban doen, waaronder Eindhoven, Utrecht, Nijmegen en Zwolle. In de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt tijdens een politieachtervolging. Agenten zaten achter hem aan omdat hij misschien betrokken was bij iets strafbaars. De man viel en raakte daarbij zwaar gewond. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak, gebruikelijk als iemand zwaar gewond raakt bij een politieactie. In Den Haag rijden de bussen weer. Gisteravond werden ze allemaal uit voorzorg van de weg gehaald omdat er technische problemen waren gevonden. Een belangrijk onderdeel kon losraken. Inmiddels zijn er genoeg bussen gecheckt om ze weer de weg op te sturen en de normale dienstregeling op te pakken. Het weer dan, van weer online. Vanochtend veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Ook vanmiddag is wat gespetten mogelijk, maar soms zijn er ook opklaringen. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 25 landinwaarts. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In bijna 100 gemeenten is vuurwerk afsteken komende jaarwisseling sowieso niet toegestaan. Er geldt dan een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen kunnen ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die vuurwerk helemaal in de ban doen, blijkt uit onderzoek van het AD. Bewoners van tientallen woningen in Den Haag kunnen weer terug naar huis. Gisteren werd er in hun straat een drugslab ontdekt en moesten ze hun huis uit. De brandweer heeft honderden liters chemicaliën weggepompt. Maar er staan nog duizenden liters in gesloten vaten en die worden vandaag afgevoerd. Bij een politieachtervolging door de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt. Agenten zaten achter hem aan omdat hij mogelijk verdachte was in een zaak. Hij viel en raakte zwaar gewond. Omdat dat gebeurde tijdens een politieactie is de Rijksrecherche begonnen met een onderzoek. Het weer dan van Weer Online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Ook vanmiddag is wat gespetter mogelijk, maar zijn er soms ook opklaringen. Het wordt van noordwest naar zuidoost 19 tot 25 graden. En dat was het ANP nieuws.
3: Mijn naam is Martin Mans en ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof. Het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In het Drentse Klazinaveen is iemand op het leven gekomen, vermoedelijk na een steekpartij, meldt een regionale nieuwssite. Er is weinig bekend over wat er precies is gebeurd. Een deel van een straat en een huis waren afgezet en buiten stonden mensen die met speciale dekens warm werden gehouden. Zeker 99 gemeenten gooien de deur nu al helemaal dicht voor het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Er geldt dan een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen kunnen daarvoor ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die vuurwerk sowieso niet meer toestaan, meldt het AD. De bewoners van tientallen ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten gisteravond hun huis uit nadat er in hun straat een drugslab was ontdekt vanwege een enorme stank. Om het drugslab te ontmantelen moesten een grote hoeveelheden chemicaliën worden overgepompt. Pas gisteravond laat was alles weer veilig. Het weer dan, van weer online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De brandweer in Amsterdam is met veel materieel uitgerukt naar de Koenhaven om te zoeken naar een opvarende van een gezonken duwboot. Er wordt gezocht met een sonarboot, duikteams en een drone. De politie houdt rekening mee dat de opvarende niet meer leeft. De duwboot is helemaal gezonken. Op veel Europese wegen wordt het druk met vakantieverkeer. In Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië geldt vandaag code rood. De eerste files staan er al. Richting de Alpen wordt ook nog eens zwaar onweer verwacht. Eigenlijk is het beter om de reis uit te stellen tot morgen, dan is het rustiger. In Klazinaveen, Drenthe, is iemand om het leven gekomen na een incident, zoals de politie het noemt. Volgens de regionale media was er een steekpartij, maar dat klopt volgens de politie niet. Op beelden is te zien dat een straat in Klazinaveen is afgezet. Wie het slachtoffer is, is niet duidelijk. Het weer dan, van Weer Online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Thijs en Jorieke, live.
4: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
3: Over het thema Weerbaar in de onrust.
5: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
4: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
5: Wat ga jij dan doen?
3: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
5: Tot dan!
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In de Amsterdamse Koenhaven is een duwboot gezonken en een opvarende wordt nu vermist. Politie en brandweer zijn naar hem op zoek, maar zijn bang dat de opvarende niet meer leeft. Er zijn een sonarboot, duikteams en een drone ingezet. Waardoor de duwboot is gezonken is niet bekend. Het is nog onduidelijk waardoor iemand in het Drentse Klaasinaveen gisteravond is overleden. De politie heeft het over een incident en dat een persoon niet goed was geworden. Volgens een regionale nieuwssite ging het om een steekpartij, maar dat spreekt de politie met klem tegen. Over het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Op de kermis in Tilburg is vanmorgen een flinke knokpartij geweest. Er waren 9 mensen bij betrokken die een kwartier lang met elkaar op de vuist gingen. Er is zeker 1 jongen gewond geraakt. Volgens de politie zat hij flink onder het bloed. Als hij weer nuchter is, kan hij aangifte doen, zegt een woordvoerder. Het weer dan, van Weer Online. Veel bewolking met soms wat motregen. Vanmiddag ook hier en daar opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Thijs en Jorieke live.
1: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
0: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
2: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
1: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
2: Wat ga jij dan doen?
0: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
2: Tot dan!
3: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
3: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Tientallen woningen in Den Haag worden vandaag opnieuw ontruimd omdat het drugslab dat gisteren werd ontdekt wordt leeggehaald. Bij de ontmanteling van het lab kan het namelijk gebeuren dat giftige stoffen gaan lekken. Het zijn dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. De bewoners mogen pas vanavond na 10 uur terug. De enorme brand in een Noorse woonwijk is voor een groot deel onder controle. Maar volgens de brandweer gaat het blussen nog de hele dag duren, onder meer met helikopters. De brand woedt in een plaats op zo'n 50 kilometer van Oslo. Meer dan 100 huizen zijn in vlammen opgegaan en zo'n 400 mensen geëvacueerd. Het is druk met vakantieverkeer op de Europese wegen. Volgens de ANWB loopt het vast op de gebruikelijke punten. In Frankrijk doen automobilisten er uren langer over op de A7 tussen Lyon en Orange. In Duitsland is het filerijden van München naar Oostenrijk en daar vandaan weer naar Slovenië. Ook in Zwitserland en Italië staan lange files. Het weer dan van Weer Online. Droog en bewolkt met ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Na de ontdekking van een drugslab in een Haagse woonwijk gisteren zijn inmiddels 4 verdachten opgepakt. Eentje op hete daad. De man zat onder de vloeistoffen waarmee je synthetische drugs kunt maken. Omdat het drugslab nu wordt leeggehaald, zijn net als gisteren tientallen huizen ontruimd. Politie en brandweer in Amsterdam denken dat de opvarende van een gezonken duwboot niet meer leeft. Er is in de Koenhaven gezocht met duikers en een sonarboot, maar niks gevonden. Waardoor de duwboot is gezonken is nog een raadsel. Er was geen aanvaring. Om de opvarende te vinden wordt een speciaal team ingezet. De bromfietser die vannacht bij een politieachtervolging in de binnenstad van Groningen zwaar gewond raakte, is een man van 30. Hij werd verdacht van een mishandeling en viel tijdens de achtervolging. De man is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het gebeurde tijdens een politieactie, doet de Rijksrecherche onderzoek. Het weer dan van Weer Online. Het is droog en bewolkt met ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken, dan hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergronds onderdrukt.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Dirkslands Mannenkoor.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Opnieuw zijn tientallen huizen in Den Haag ontruimd nadat gisteren in de buurt een drugslab was ontdekt. In het pand liggen nog vaten met chemicaliën die moeten worden opgeruimd. Ondertussen zijn 2 nieuwe verdachten opgepakt. Daardoor zitten er nu 4 mensen vast die bij het drugslab betrokken zouden zijn. In Zwitserland zijn bijna 100 schapen gedood door blikseminslag. 80 hebben het overleefd. De zwartneusschapen stonden bij Fisch in Wallis dicht bij elkaar op een terrein. Daar waren ze bijeengedreven om ze te beschermen tegen wolven, die steeds vaker schapenkuddes bedreigen. Het is nog maar de vraag of de laatste voorstellingen van de musical Moulin Rouge door kunnen gaan. Die zijn in het Beatrix Theater in Utrecht. Maar door een fout van de sprinklerinstallatie kwam het podium onder water te staan, meldt ETV Utrecht. De koorstukken en apparatuur zijn beschadigd. Sowieso gaan de voorstellingen vandaag en morgen niet door. Het weer dan, van Weer Online. Droog en bewolkt, maar ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost is het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Dat iemand in een drukke woonwijk een drugslab runt, dat kan echt niet. Dat vindt de burgemeester van Den Haag. In zijn stad werd gisteren een lab ontdekt en tientallen huizen werden ontruimd. Bewoners mochten gisteravond weer terug naar huis, maar moesten er vandaag opnieuw uit, want het pand ligt nog vol chemicaliën. Een drama voor de musical Moulin Rouge. Gisteravond ging de sprinklerinstallatie van het Beatrix Theater per ongeluk aan en daardoor gingen decorstukken en technische spullen kapot. De shows dit weekend gaan niet door. Moulin Rouge zou nog 2 weken op de planken staan, maar of dat nog wel door kan gaan is onduidelijk. In Ede is brand geweest op een gevaarlijke plek, in een schuur bij een schietvereniging. Om op het terrein te komen moest de brandweer met een ladder over het hek klimmen. Ook werden delen van de schuur gesloopt om beter bij de brand te kunnen. Er raakte niemand gewond. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden soms nog wat regen en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: Thijs en Jorieke live.
1: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
0: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
2: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
1: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
2: Wat ga jij dan doen?
0: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
2: Tot dan!
3: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
3: Het ANP nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Er zijn grote problemen met de Merwedebrug. Dat is de A27 bij Gorkum. De constructie van de brug is niet veilig en daarom neemt Rijkswaterstaat maatregelen. Straks vanaf 5:30 mogen er geen vrachtwagens meer overheen. In Duiven bij Arnhem is brand uitgebroken bij een afvalverwerker. Het vuur ontstond buiten op een van de afvalhopen. Dikke zwarte rookwolken zijn al van ver te zien. Volgens dagblad De Gelderlander was er de afgelopen maanden bij hetzelfde bedrijf al 4 keer eerder brand. Ook in Amsterdam-West is er brand bij een afvalverwerker. Daar komt veel rook bij vrij. Daardoor stinkt het in delen van de Amsterdamse binnenstad. Het ruikt er naar verbrand plastic. In Slotervaart was er nog brand in een appartement in een flatgebouw. Die is inmiddels onder controle. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen dan krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden soms met wat regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Kom naar de zomerse orgelconcerten op het Betsorgel van de Oude Kerk van Zeist. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor deze Betsorgelpracht op flyingeagle.nl/voorverkoop.
3: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Vrachtwagens mogen zometeen vanaf 5:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. De constructie van de brug is op verschillende plekken minder sterk dan gedacht, zegt Rijkswaterstaat. Auto's mogen er wel overheen blijven rijden, net als lijnbussen en hulpdiensten. De brug is oud en moet vervangen worden. In Krommenie in Noord-Holland is iemand aangevallen met een stroomstootwapen. Het slachtoffer liep gisteravond in een park toen hij ineens klappen kreeg en daarna werd getaserd. Er zijn 4 daders die volgens de politie hun gezichten hadden bedekt. Ze zijn nog niet gepakt. Een grote brand bij een afvalverwerker in het Gelderse Duiven is onder controle. Er was buiten een berg afval in brand gevlogen en dat zorgde voor veel rook. Om alles goed te blussen is het vuilnis met kranen uit elkaar getrokken. Het was al de 5e brand bij het bedrijf in Duiven in een paar maanden tijd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog en bewolkt. Soms laat de zon zich even zien. Het is 18 tot 24 graden. Vannacht en morgen in het noorden kans op regen. In de rest blijft het droog. Het wordt morgen iets frisser dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Dirkslands

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Musical Moulin Rouge stopt eerder dan gepland door waterschade. Gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie aan, net voor de show. Het decor is volgens producent Stage Entertainment daardoor onherstelbaar beschadigd. De laatste 19 shows die dus niet doorgaan, waren bijna allemaal uitverkocht. Wie tickets heeft, krijgt geld terug. Sinds een half uur mogen er geen vrachtwagens meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. Volgens Rijkswaterstaat is het staal op sommige plekken minder sterk dan gedacht. Auto's mogen er nog wel overheen. In 2016 was de Merwedebrug ook een tijd dicht voor vrachtwagens. Die is oud en wordt vervangen, maar dat duurt nog jaren. De Sloveense renner Tadej Pogačar is heer en meester in de Tour de France. Hij won vandaag de zware bergetappe in de Vogezen. Het was zijn 4e etappewinst van deze Tour. Pogačar droeg al de gele leiderstrui en hij heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement dus verder uitgebreid. Dan nog het weer van Weer Online. In de noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Het is voor veel vrachtwagens ineens omrijden geblazen, want ze mogen op de A27 voorlopig niet meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. De brug blijkt voor zwaar vrachtverkeer niet veilig. Op sommige plekken is het staal minder sterk dan gedacht. Voor auto's, lijnbussen en hulpdiensten blijft de Merwedebrug wel open. Hoofdrolspeler Carlo Boszhard vindt het maar moeilijk te bevatten dat musical Moulin Rouge zo abrupt wordt afgebroken. Eigenlijk zou de musical begin augustus stoppen, maar gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie op het podium aan en werd het decor onherstelbaar beschadigd. Mensen met tickets voor de afgelaste shows krijgen geld terug. In Zeeland heeft brand gewoed op een stuk grond waar tarwe op verbouwd wordt. De brand was vlakbij de Belgische grens in Westdorpen en kon vanwege de droogte snel groter worden. Bij blussen kreeg de Zeeuwse brandweer hulp van collega's uit België. Na een tijdje kregen ze het vuur onder controle. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. En morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden is er kans op een bui. En het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen. Een lied voor veel mensen met een mooie herinnering. Psalm 133, de versen 1 en 3 werden gezongen door Laudate Deum uit Apeldoorn.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 845. Vanavond zomerse gesprekken met organist Lennart Knops en dirigent Arie Kortleven. Zij hebben weer mooie muziek uitgekozen. Aandacht ook voor ons Blijde Klanken Koor van de Week, het Derkslands Mannenkoor. Zij zingen straks Psalm 116. Dat doen ze over een aantal minuten. We gaan eerst luisteren naar de Vrouwenzang uit Katwijk. Zij zingen opwekkingslied 176. U bent mijn schuilplaats, Heer.

0: Psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 10. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Psalm 116 werd gezongen door het Dirkslands Mannenkoor afgelopen week, ons Blijde Klanken Koor van de Week. En we kunnen gerust zeggen, we hebben van jullie genoten. Dankjewel. In zomerperiode gaan heel veel mensen erop uit. Je kunt naar Duitsland, je kunt naar Zwitserland, je kunt naar Oostenrijk, je kunt ook naar Frankrijk. En het zou zomaar kunnen zijn dat je dan een melodietje oppikt en daar uiteindelijk een lied van maakt. Het overkwam Lennart Knops, die is vanavond hier. Lennart, goedenavond. Ik wil het met je hebben over de chanson Dalby, te vinden op het album Gratitude. En Albi, begrijp ik, is een plaatsje in Frankrijk.
1: Ja.
0: En jij bent daar geweest.
1: Ja, een prachtig stadje. Waar de grootste bakstenen kathedraal van Europa staat.
0: Mm.
1: Een soort kasteelachtig bouwwerk. Ja, je moet het maar eens opzoeken, maar heel indrukwekkend.
0: Ja.
1: En we waren op vakantie in die regio. En daar heb je in de zomer altijd apero-concerten. Dat is op die wijndomeinen. Komen ze een beetje muziek maken en dan kun je wat proeven. En dan hebben ze natuurlijk liefst dat je nog een doosje meeneemt naar huis.
0: Ja.
1: Maar wij zaten daar 2 jaar geleden. Ja, 2 jaar geleden. En er was iemand gitaar aan het spelen met zo'n mondorgel.
0: Mm.
1: En het was een hoop herrie, maar ik hoorde in één keer een melodietje. En ik pak mijn telefoon, ik ben het gelijk gaan filmen. Want ik denk, ja, dat is gewoon heel leuk. Het was een aanstekelijk tuentje en dat herhaalde zich continu. En ik denk, dat zal wel iets van een Frans traditioneel een liedje zijn uit die omgeving. Maar ik heb er naar gevraagd, naar gezocht. Maar niemand wist het. En op internet kon ik ook niks vinden.
0: Nee.
1: Dus ik ben daar voor de Musics een arrangement voor gaan schrijven.
0: Mm.
1: En toen moest er nog een titel bij. Ik denk, nou ja, chanson, dat is Frans. En ja, we hebben het in de buurt van Albi gehoord.
0: Ja.
1: Dus chanson d'Albi is het geworden.
0: Ja. Heb je die betreffende gitarist die avond ook nog aangesproken? Of nee. Wat is dit?
1: Nee.
0: Dus daar ligt misschien nog de clue.
1: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer terug kon vinden wie dat daar gespeeld heeft. En het waren plaatselijke
0: mensen,
1: muzikanten. En,
0: ja. Maar wel superleuk als je gewoon op vakantie daar dat dan tegenkomt. Ik,
1: ja.
0: ik zat me af te vragen, in hoeverre ben je op vakantie altijd ook nog wel met muziek bezig? Dat is natuurlijk voor veel mensen ook een periode om even te zeggen, oké, we laten even alles los. Ja. We geven ons een nieuwe omgeving en we laten het gebeuren. Maar ja, het feit dat je toch ook even een kerk gaat bekijken of in dit geval ergens muzikaal dingen hoort, dat je denkt, misschien wil ik hier wel wat mee. Kun je dat loslaten of zeg je nou nee, muziek mag altijd ook in de vakantie?
1: Ja, dat kijk, sowieso als je er naartoe gaat, dan staat er altijd muziek in de auto op.
0: Mm.
1: En we proberen daar ook altijd concerten of wat muzikale activiteiten te bezoeken. En ja, dan raak je soms ook gewoon geïnspireerd door iets. Hè? Je loopt een kerk binnen en daar draait een bepaald muziekje of een gezang. Heb ik ook wel eens gehad. Dat je denkt van, hé, wat is dit? Dit is mooi. Dat bleek iets van Thaizé te zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ja, weet je, als je daar natuurlijk, je bent er niet op gefocust, maar soms dan loop je er gewoon tegenaan. En dat is ook het mooie ervan. En jij hebt ook een bepaalde rust natuurlijk in de zomervakantie. Hè? Vaak in de drukte, dat je jezelf ook de tijd niet gunt om muziek, over muziek na te denken of hè, ermee bezig te zijn. Ik schrijf ook in de zomervakantie ook best wel vaak wat dingen uit. Al is het maar een themaatje of een bepaald idee. En dan werk ik dat de maanden daarna op mijn gemak uit richting voor de Musics dan, hè.
0: Als je zegt, tijdens vakantie zoek je toch altijd ook wel wat muzikale activiteiten. Hoe bedoel je dat? Ga je dan bij de VVV vragen van, joh, wat is hier aan muzikale dingen te gebeuren de komende week?
1: Wij zoeken gewoon in de concertagenda's, zeg maar. Of ja, je ziet aanplakbiljetten van concert met een gitarist of met een fluitist en een violist. En hebben we ook vorig jaar gehad. Je hebt ook van die dorpsfeestenachtige dingen. Hè? Daar wordt ook vaak muziek gemaakt.
0: Mm.
1: Het is gewoon leuk. Muziekje op de achtergrond erbij. En als er dan iets leuks voorbij komt, dan snel je telefoon erbij. En wie weet
0: heb je daar bij de volgende tour wat aan.
1: Ja,
0: ja.
1: Kan zomaar.
0: Kan zomaar. Nou, goede tip ook voor mensen die nog naar het buitenland gaan. Ga gewoon eens even bij de lokale VVV vragen van, joh, wat voor leuke dingen zijn hier in de buurt. En wie weet hoor je zomaar melodietjes die je nog nooit hebt gehoord. En heb je een topavond. Wij gaan luisteren naar dit lied, Chanson d'Albi. Dankjewel, Lennart Knops. En fijne zomer.
1: Ja, hetzelfde.

Er is een verlosser, hoorde het christelijk regionaal koor Praise the Lord uit Notter tijdens een uitvoering in de Vrije Evangelische Kerk in Nijverdal. En natuurlijk was daar ook samenzang bij. Het lied daarvoor heet Chanson Dalby. Ik sprak erover met Leonard Kops. Was natuurlijk een uitvoering van The Musics. Over een aantal minuten een Engelstalig lied, He Shall Be Great, gezongen door een koor dat helaas niet meer bestaat. Het christelijk gemengd koor Excelsior van Urk. En waarom zeg ik helaas? Omdat ze best lekkere liedjes hadden. Mooi gezongen, Excelsior van Urk. Nou, dat straks. Nu naar een koor dat nog wel actief is. Het christelijk Sliedrechtse mannenkoor Ichtus. We horen Er is een God die hoort.

0: He Shall Be Great, hoor de Excelsior van Urk.
1: De muziekstandaard.
0: Wij gaan vandaag luisteren naar het lied Zie ik de bergen. De uitvoering is van Vox Jubilans. Die zette dat op een album in 1991. En het is voor vanavond uitgekozen door Arie Kortleven. Dirigent van onder meer Laudate Deum uit Apeldoorn. Arie, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, de vraag was, welk lied geeft jou een mooie vakantieherinnering? En

0: En je bedenkt even wat er in dat lied staat. Zie ik de bergen, groter zijt gij. De Heere God die groter en machtiger is dan die onbedwingbare bergrotsen.
1: Mm.
0: En dat lied, dat komt bij mij wel eens binnen als we daar met elkaar lopen. Tegelijkertijd heeft het ook een beetje te maken met een stukje nostalgie. Toen ik vroeger de eerste LP kocht, was dat een LP van Fox Jubilance. En daar zingen ze op een prachtig mooie wijze dit lied. Ik heb het later zelf ook nog een keer met mijn eigen mannenkoor gezongen. En ik vind het gewoon een fantastisch lied. Qua inhoud rijk.
1: Even terug naar Zwitserland. Jij zegt, wij komen daar al jaren. Hebben jullie daar een vaste plek of een bepaalde omgeving waar je graag komt?
0: Wij komen jaren in Wallis. We zitten al jaren in hetzelfde dorpje. En nu inmiddels ook al een heel aantal jaar in hetzelfde huisje. Dus als we er komen, dan is het eigenlijk een beetje een gevoel van thuiskomen.
1: Heerlijk.
0: Ja. Ja.
1: En is dat dan een hele actieve vakantie? Of kun je rustig vanuit je tuinstoel naar de bergen kijken en daar ook van genieten?
0: Het is een mix van een flinke klimpartij. En gewoon ook eens een dag lekker rust houden.
1: Ja.
0: En op je balkon genieten van de prachtig mooie omgeving en de wit besneeuwde toppen.
1: Ja, die mix. Ja, je zegt wit besneeuwde toppen. Dat is de laatste jaren natuurlijk wel wat minder. Of is het in Zwitserland nog echt wit?
0: Nou, je ziet het in de loop van de jaren zie je het wel minder worden. We komen dan ook wel eens in een dal bij een gletsjer. En ieder jaar zeggen we tegen elkaar, het lijkt alsof die ieder jaar korter wordt.
1: Ja, en waarschijnlijk is dat ook zo.
0: Ja, en dat is waarschijnlijk ook zo. Ja, dat...
1: Nou noemde je al even die LP van Fox Jubilance. Een van de eerste LP's die je kocht. Waarom wilde je die hebben? Of waarom kocht je die?
0: Ik ging in mijn tienerjaren op stille zaterdag vaak naar het Passiepaasconcert van Fox Jubilance in de Sint-Janskerk in Gouda. Ik had een OV-kaart en dan stapte ik op de trein vanuit Apeldoorn naar Gouda. En dan zat ik daar in die Sint-Janskerk te genieten van Fox Jubilance. Mm. Dus het is ook een stukje nostalgie.
1: Ja, en toen dacht je, ja, als we dan met een nieuwe plaat komen...
0: Precies, dan ga ik die kopen.
1: Ja. Ja. Is dat een album dat je nog hebt? Heb je überhaupt een pick-up waar je me af en toe nog op zou leggen?
0: Ik heb geen pick-up meer. Ik denk dat ik als ik ga zoeken, dat ik de plaat zelf nog wel ergens tegenkom in een koffer.
1: Ja, is dat dan toch ook nostalgisch dat die er is? Of is die er gewoon?
0: Die plaat bedoel je?
1: Ja, nee, ja heb je daar nog binding bij dat je ziet en nou, dat je denkt, oh ja,
0: ja.
1: Die houden we gewoon nog even.
0: Die houden we gewoon nog eventjes. Ik vind wat dat betreft wel lastig om spullen vanuit het verleden, zeker dit soort spullen, om die weg te gooien. Dus een stukje nostalgie hoort hier wel bij.
1: Dus een koffer met een plaat van Fox Jubilance, die staat nooit in de weg. Dat is, die kun je er altijd goed bij hebben. Vandaag gaan we daar naar luisteren. Uitvoering dus van Fox Jubilance van het lied Zie ik de bergen. Arie Kortleven, dankjewel.

0: Een instrumentale uitvoering van In Christ Alone, in Nederland ook wel bekend als Jezus Alleen. We hoorden op viool Chloe Elzenaar. Cello werd bespeeld door Giselle Bentvelze. Achter de piano Rens de Winter en achter het orgel Arie van der Vlist. Het lied daarvoor was een uitvoering uit 1990 door hervormd gemengde zangvereniging Vox Jubilans, toen nog onder leiding van Pieter Stolk. En dat was natuurlijk het lied Zie ik de bergen, op verzoek van Arie Kortleven.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week het Elspeets Mannenensemble.
0: Het Elspeets Mannenensemble als Blijde Klanken Koor van de Week. Volgens de regels van het spel mag je een zanggroep pas een koor noemen als er minstens 12 zangers meedoen, maar we maken deze week gewoon een uitzondering. De 10 zangers van het Elspeets Mannenensemble gaan komende week dus gewoon als Blijde Klanken Koor van de Week door het leven. Ze hebben wel aangegeven dat een extra bariton en een extra bas van harte welkom zijn. Er wordt voortaan ook gerepeteerd op dinsdagavond in plaats van vrijdagmiddag. Wellicht dat dat mogelijkheden geeft. Het Elspeets Mannenensemble ging in 2005 van start en stond bijna 20 jaar onder leiding van dirigent Dick van Asselt. Onder zijn leiding zongen ze geestelijke, algemene en klassieke liederen en werden 4 cd's opgenomen. Sinds 2024 is Rieneke de Wit dirigente van het gezelschap. En morgen maken we contact met de dirigenten. We bellen haar voor een update over het ensemble. Hoe is het met ze en hoe bevalt het haar daar in de afgelopen 2 jaar? Morgen gaan we het ontdekken. Morgen ook een gesprek met Vincent van Dam. Een lied met voor hem een zomerse herinnering. 1 aanwijzing hierover morgen. Morgen wordt een hele mooie uitzending, maar het Heerlijk Loflied is morgen enkel op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken te horen. Het radiokanaal dat je via je app en via de website kan beluisteren. Niet op het DAB-kanaal van Groot Nieuws Radio. Want morgen wordt een kerkdienst vanuit de New Wine Conferentie uitgezonden op het hoofdkanaal. Dus wil je morgen het Heerlijk Loflied horen, en dat wil je, dan zorg dat je Blijde Klanken in de buurt hebt. Wij gaan luisteren naar een lied van ons nieuwe Blijde Klanken Koor van de Week. Het heet More Love to Thee. Ik bedank je voor het luisteren en graag tot morgen op Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De sluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens is een pijnlijk signaal, dat zegt de transportsector. Het laat volgens hen zien hoe kwetsbaar de Nederlandse infrastructuur geworden is, terwijl we als land afhankelijk zijn van goede logistiek. Ook vrezen ze meer files op de omleidingsroutes. In Oosteind, boven Breda, heeft een maaltijdbezorger met zijn auto een huis geramd. Volgens regionale media vloog hij uit de bocht en crashte hij tegen de gevel. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft nog gecheckt of het huis na de klap nog veilig is, en dat is zo. De dood van iemand gisteravond in het Drentse Klazinaveen is geen misdrijf, zegt de politie. Die deed onderzoek naar een incident waarbij een persoon niet goed was geworden en daarna overleed. Er gingen verhalen over een steekpartij in Klazinaveen, maar daar is niks van waar. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond af. Vannacht wordt het maximaal 13 tot 15 graden. Lokaal kan het ook regenen. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui en het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaan.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Een grote tegenvaller, zo noemt Rijkswaterstaat de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brug is afgeschreven en technici vinden de constructie nu te zwak voor vrachtwagens. Er zijn nu grofweg twee opties: of de oude brug nog een allerlaatste keer oplappen, of er komende jaren geen vrachtverkeer meer over te laten rijden. Er zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen in Jordanië na een reeks raket- en droneaanvallen door Iran. Ook wordt er nog een soldaat vermist en zijn 4 anderen gewond geraakt. Het is voor het eerst sinds de aanvallen tussen Amerika en Iran weer oplaaiden dat er Amerikanen sneuvelen. Zeeland mag van de rechter voorlopig geen damherten laten afschieten. En daarmee hebben twee dierenrechtenclubs gelijk gekregen. Zeeland wil op 3 plekken van de damherten af omdat die een gevaar zouden zijn voor het verkeer en gewassen kapot vreten. Maar de rechter vindt dat de provincie dat niet goed heeft onderbouwd. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het ook gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot 2 keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen daarvan. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het is nog onduidelijk hoe lang de ellende zal duren voor vrachtwagenchauffeurs die normaal over de Merwedebrug moeten. Die is in zo'n slechte staat dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. Rijkswaterstaat gaat extra onderzoek doen naar de oude brug. Die moet worden vervangen, maar dat duurt nog jaren. Door een aanval van Iran zijn in Jordanië 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een andere militair wordt vermist. Het is voor het eerst dat er Amerikaanse militairen sneuvelen sinds het geweld in het Midden-Oosten weer is opgelaaid. Wie de slachtoffers zijn, zegt de VS niet, omdat hun families eerst nog moeten worden ingelicht. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait dan ook behoorlijk en in het noordoosten kan het ook regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Thijs en Jorieke, live.
4: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
3: Over het thema Weerbaar in de onrust.
5: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
4: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
5: Wat ga jij dan doen?
3: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
5: Tot dan!
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het centrum van Almere is iemand gewond geraakt na een steekpartij, meldt Omroep Flevoland. Het slachtoffer is volgens een 112-fotograaf meerdere keren gestoken en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield kort na het incident een verdachte aan. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was, wordt nog onderzocht. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot 2 keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Studenten die in ons land een muziekopleiding volgen, komen steeds vaker uit het buitenland. Volgens de NOS is het aandeel Nederlanders op conservatoria flink gedaald. In 20 jaar tijd van 52 naar 22%. Dat komt doordat schoolkinderen weinig muziekles krijgen en er dus niet zo snel voor kiezen om daar later iets mee te doen. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio, blijde klanken.

0: heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een maaltijdbezorger is in Oosteind gewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en een huis ramde. Door de klap draaide de auto om zijn as en kwam in de voortuin tot stilstand, schrijft Omroep Brabant. De bewoners bleven ongedeerd, de bezorger is naar het ziekenhuis gebracht. De provincie Zeeland moet beter uitleggen waarom damherten worden afgeschoten in 3 natuurgebieden. De rechter geeft dierenorganisaties daarin voorlopig gelijk. Volgens de rechtbank is de vergunning niet goed genoeg onderbouwd. De provincie krijgt 3 maanden om dat te herstellen. De bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag mogen weer naar huis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Jan van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden, met daarbij een stevige wind en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In de Mexicaanse staat Zacatecas zijn 10 lichamen gevonden. De autoriteiten deden de vondst op 3 verschillende plekken. Hoe de slachtoffers zijn omgekomen en wie erachter zit is nog niet duidelijk. Zacatecas staat bekend als een regio waar criminele bendes vechten om drugsmokkelroutes. De nieuwe Britse premier Andy Burnham schrapte plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Dat was bedoeld om illegale migratie tegen te gaan. Er was veel kritiek op de hoge kosten. Volgens Burnham kan het geld beter ergens anders naartoe. In het Brabantse Oosteind is een maaltijdbezorger gewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en een huis ramde. Door de klap draaide de auto om zijn as en kwam in de voortuin tot stilstand, schrijft Omroep Brabant. De bewoners bleven ongedeerd. De bezorger is naar het ziekenhuis gebracht. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden, met daarbij een stevige wind en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Verenigde Staten hebben nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor de aanval waarbij in Jordanië 2 Amerikaanse militairen omkwamen. De VS zeggen dat ook doelen zijn aangevallen die te maken hebben met de Iraanse revolutionaire garde en de straat van Hormuz. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De tijdelijke afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer zorgt volgens de transportsector voor grote problemen.